Ik ben rentier, ik heb je tiet. Maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, ne pip tobak. Allee.

Honek aurre. Blot min kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstuk daar, zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk